0: Goeie, goeie. Wilt ik uit reis, nakti.
1: Jūs klausieties Latgalis radio.